En ook weer uiteindelijk invloed heeft gehad op het ontstaan van de contra-reformatie, die weer ook zijn terugslag had in de barokmuziek. Daar gaan we het nog over hebben deze week, maar we gaan nu eerst luisteren naar de stukken die onze teamleden en onze directeur hebben gekozen. En ze gaan dat vrijdag gaan ze dat toelichten. En nu gaan we ze allemaal laten horen, voor zover dat de tijd dat toelaat. En als eerste stukken beginnen we met, en dat is heel erg passend, met de laatste preludium fuga van het Wohltemperierte Klavier. De 24e is dat in B-klein, B-mol. Dat is echt een Bach-toonsoort. En de keus, die wordt toch vrijdag dus toegelicht, viel vooral op de uitgave, de uitvoering van Swatoslav Richter. U hoort de 24e preludium fuga. Dan doen we alleen het preludium van, want ook dat was het stuk wat Joop zijn cadeau kreeg, als het ware, om hem te eren in Podium Witteman. U kunt het nog allemaal nakijken, Podium Witteman. Zondag vorige week was dat.

U hoorde Preludium en Fuga nummer 24 in B-klein, BWV 869 uit het Wohltemperierte Klavier. U hoorde nu vandaag alleen nog Preludium, gespeeld door Swjatoslaw Richter. We gaan nu door met de tweede keus en u zult vrijdag horen van wie die was. En dat is een heel interessant stuk, namelijk een bewerking van een 20e eeuwse componist, Anton Webern, van een deel uit het muzikalische Opfer, BWV 1079. Op de cd-hoes staat het niet goed, er wordt gesproken over een fuga, maar de kenner zal horen dat het gaat om het Ricercar AC Fauci. En het wordt gespeeld door het Boston Symphony Orchestra onder leiding van Zichi Ozawa.

U hoorde het Richard Carr AC uit het muzikalische opfer van Bach, BWV 1079, in een bewerking van Anton Webern en uitgevoerd door het Boston Symphony Orchestra onder leiding van Zitzi Ozawa. Dus tot in de huidige tijd is Bach bewerkt en omgezet op alle mogelijke manieren. Hier heel bijzonder door Anton Webern, de grote man van de Tweede Weense School. En dan gaan we door eigenlijk ook weer met haast hedendaagse muziek, namelijk een bewerking van het beginkoor van de Johannespassion met het koor Herr Unser Herrscher. En dat staat op een heel interessante cd, die heet Bach to Africa, in het Engelse Back to Africa. Want eigenlijk gaan we terug naar Lambarene, waar de grote Bach-kenner en arts en theoloog en organist Albert Schweitzer was neergestreken, waar hij dus mensen hielp en genas, maar ook iedere dag, geen dag zonder Bach, orgel speelde. En nu is men teruggegaan en heeft men dat stuk van Bach uit de Johannespassion bewerkt met inleidende ritmes die uit die tijd, uit die buurt vooral komen van Lambarene daar in Afrika.

U hoorde Bewerking uit Afrika, uit Lambarene, om wel te zijn van het beginkoor van de Johannes Passion, Herr Unser Herrscher. Dan gaan we door naar de volgende muziekkeus die gemaakt is door een van onze teamleden. U zult vrijdag horen wie dat is en dat zal zij ook toelichten. Namelijk uit de prachtige kantate, BWV 106, Gottes Zeit is die allerbeste Zeit, ook wel genoemd de Actus Tragicus. En daar hoort hij twee delen van. Onder andere de sonatine en het stuk over heute wirst du mit mir im Paradies sein. En dat de blokfluit daar zo'n grote rol in speelt, dan zult u haast wel weten om wie het gaat die dit gekozen heeft. In de prachtige uitvoering, recent verschenen op een cd die wat ons betreft kans maakt op de Bach-cd van 2017, namelijk door Fox Luminis onder leiding van Lionel Meunier, die ooit nog Artists in Residence waren in het festival Oude Muziek.

U hoorde in ieder geval delen uit de Actus Tragicus, BWV 106 van Johann Sebastian Bach, uitgevoerd door Fox Lumines onder leiding van Lionel Meunier. En dan gaan we nu door naar een prachtig duet uit het Magnificat in D groot, BWV 243, het duet voor alt en tenor et misericordia, in 12/8 wiegende maat, een van de allermooiste duetten van Bach, überhaupt een van de allermooiste duetten ooit geschreven. En u hoort een mooie opname onder leiding van Philip Herwegen, van Gerard Lenje en Hobart Crook.

U hoorde duet uit Magnificat, Et Misericordia voor alt en tenor, gezongen door Gerard Lenn en Hobart Crook, onder leiding van Philip Herrewegen. We gaan nu door met het stuk Jesu, dir du meine Seele, ook weer een duet, namelijk uit cantate BWV 78, Jesu, dir du meine Seele. En dat is wel ook weer een heel bijzonder stuk, want anders dan het vorige duet is dit een duet wat echt de pan uitswingt. Je zou haast zeggen dat Bach de jazz heeft uitgevonden. Dat is niet zo, die was er al. Maar als dit stuk goed wordt uitgevoerd, zoals hier door onder leiding van Sir John Elliot Gardiner, en twee van zijn solisten, die komen altijd bij hem uit het koor, dan zult u merken, hoe Bach ook kan klinken, Bach is niet zwaar, maar Bach swingt.

U hoorde het duet Wir eilen mit schwachen, doch emsigen Schritten, het duet uit de cantate Jesu, Dir door meine Seele, BWV 78 van Bach. Uitgevoerd door solisten en het orkest van Sir John Eliot Gardiner. Dames en heren, dit was de eerste dag van zeg maar, de feestweek, waarin we 500 afleveringen van Geen Dag Zonder Bach afsluiten met het afscheid van onze presentator Joop van Zijl en ook alle andere teamleden en onze directeur even aan het woord laten. Aanstaande vrijdag is die laatste aflevering en daar zult u de stem van Joop van Zijl weer kunnen horen. En vandaag kreeg u al een beetje een voorproefje. En we hopen dat u morgen weer luistert en we danken u voor uw aandacht.

De sopraan Barbara Hendricks maakte ik een keer mee aan een lunch rond een serie klassieke muziekuitzendingen. Zij is Amerikaanse, ze is actief voor de rechten van de mens. Ze sprak vloeiend Frans. Ze woonde in Parijs, om welke al of niet professionele of liefdesreden ook. En dat was ik eigenlijk alleen op maar tegengekomen dat een Amerikaan goed Frans sprak bij een hoog Amerikaanse NAVO-generaal. Want die had daar in de Tweede Wereldoorlog gezeten. Kom je niet veel tegen bij Amerikanen die goed Frans spreken, maar Barbara Hendricks dus wel. Zij zingt met het befaamde pianoduo Katja en Maria de Beck het zwingende I Got Rhythm. Geliefd ook bij jazzpianisten die dat dan doen al of niet met een aangezet orkest.

En tot zover voor vandaag. Geen dag zonder Bach. Een programma van de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl. De programmamaker is Govert-Jan Bach. Wellicht tot morgen.

Goedemiddag, dames en heren. Geen dag zonder Bach. Het werkdagelijks programma van het Concertcenter. Met muziek van Bach, ooms, leerlingen, leraren, volgelingen, liefhebbers, bewerkers. En we zijn in een bijzondere week, omdat we in deze week vieren dat Geen dag zonder Bach 5 jaar lang door het Concertcenter wordt uitgezonden. En dat heeft geresulteerd in 500 afleveringen. En die laatste aflevering is aanstaande vrijdag. En dan zult u de stem van Joop van Zijl voor het laatst horen presenteren. Vandaag is het toevallig 31 oktober 2017. En ook dat is een memorabele dag, omdat precies 500 jaar geleden Maarten Luther zijn 95 stellingen, aan de deur van de slotkapel van Wittenberg zou hebben geslagen. Waarschijnlijk heeft hij dat zelf niet gedaan. Maar heeft de pedel van de universiteit die opgeplakt, want dat was gebruikelijk. Maar het beeld daarvan, dat is heel sterk. En we zien iedereen ziet deze Luther met de hamer bezig die stellingen aan te spijkeren. Maar het was wel het begin van de reformatie, dat is zeker. En die reformatie heeft natuurlijk voor de hele wereldgeschiedenis een heel grote invloed gehad. Maar ook zeer op de muziek, en dat moeten we niet onderschatten. Geen Bach zonder Luther, ook geen Duitse muziek zonder Luther. Ook al die voorgangers van Bach, denk aan Pachelbel en Schütz en Tunder en Weckmann en nog zoveel anderen. En dan ook natuurlijk de ooms van Bach. Plus ook zelfs tot in de romantiek. Beethoven bijvoorbeeld. Mendelssohn is ondenkbaar zonder Bach. Ook Schumann. Mogelijk zelfs Wagner, maar zeker Brahms. Brahms die was ook helemaal doordrenkt van Bach. En die lijn is wel allemaal via Luther ontstaan. Dus Luther heeft heel veel invloed gehad op de muziek. Dat is een verhaal apart, daar wordt veel over gesproken, maar wij kunnen er niet omheen. Uiteindelijk is door de reformatie ook de contra-reformatie als tegenbeweging van de katholieke kerk ontstaan. En die contra-reformatie die heeft weer een enorme weerslag gehad in de Italiaanse muziek die we in de barok tegenkomen. En die barokmuziek heeft weer dus zijn wortels in Italië en zeer veel invloed gehad op Johann Sebastian Bach. Dus vandaag eren we Luther met 2 kantates en uiteindelijk is door de reformatie ook de contra-reformatie als tegenbeweging van de katholieke kerk ontstaan. En die contra-reformatie die heeft weer een enorme weerslag gehad in de Italiaanse muziek die we in de barok tegenkomen. En die barokmuziek heeft weer zijn wortels in Italië en zeer veel invloed gehad op Johann Sebastian Bach. Dus vandaag eren we Luther met 2 kantates en wat orgelstukken. En we beginnen

U hoorde de tweede uitvoering van Benjamin Allard op het barokorgel, het nieuwe barokorgel, in Tivoli-Vredenburg op 30 augustus 2017, opgenomen door de technische opnamestaf van Concertzender. En hij speelde erin dus een aantal delen die u kunt vinden op onze speellijst Geen Dag Zonder Bach. Ik dank u voor uw aandacht en ik hoop tot morgen.

Goedemiddag, dames en heren. Geen dag zonder Bach. Het werkdagelijks programma van de Concertzender. Over Bach. Alles mit Bach und nichts ohne ihm. Daar een muziek van Bach, van zijn zoons, van zijn ooms, leraren, leerlingen, volgelingen, bewerkers. En we zijn in de week dat wij, als het ware vieren, dat wij 500 afleveringen hebben gemaakt. De 500ste hoort u morgen, waarin Job van Zijl voor de laatste keer zal inleiden en afsluiten. En dat is een pièce de résistance. Dat is iets waar we heel erg trots op zijn. Morgen komen al onze teamleden aan het woord en laten zij hun stuk horen. En wordt er gesproken ook met Sam de Jong, de directeur, over het ontstaan van Geen Dag Zonder Bach bij de Concertzender. Vandaag laten we u kennis maken met een paar hoogtepunten uit die 500 jaar. We gaan niet luisteren naar een aantal van die hoogtepunten zoals ze bestonden uit opnames van Café Zimmerman. Café Zimmerman, dat was uitvoeringen die we organiseerden op bepaalde plekken in het land. Vaak horeca-achtige plekken. Waarin de mensen onder genot van een kopje koffie en een stukje gebak konden luisteren naar muziek van Bach. Vaak haast altijd uitgevoerd live. En dat was enorm veel werk altijd voor de technische mensen. Ik denk aan Benno en Hans. En dat is iets waar we wel heel erg trots op zijn. Een aantal mensen kwamen langs. De saxofonist Arno Bornkamp, die Bach speelde, bewerkt voor de sax. En twee grote cellisten, Viola de Hoog, kwam langs. En Joachim Eilander, de cellist die op dit moment weer heel erg in het zonnetje staat. En we luisterden ook naar een duette uitvoering van David Cohen en Johanneke Vogel in de Bergkerk in Amersfoort. Wij laten u kennis maken met drie interviews die wij gehouden hebben met grote Bach-vertolkers. Zoals er zijn eerst plaats Philip Herrewegen uit Gent, die we interviewden in het muziekgebouw aan het IJ in wat moeilijke omstandigheden. Maar toch wel heel bijzonder, omdat hij even tijd voor ons maakte. Een paar dagen daarna voerde hij de HWMS'en uit in Naarden, in de kerk. En hij had even een moment voor ons en dat was toch wel heel boeiend. Dan gaan we luisteren naar een interview live uit Leipzig, waar dus deze zomer, 2017, onze bas Peter Kooi, de beroemde Bach-bas die zoveel moois heeft gezongen, we hebben ook een aantal afleveringen aan hem besteed, de Bach-medaille van Leipzig krijgt. En hij had die net gekregen, hij mocht hem eventjes spreken in het hotel in Leipzig. En tenslotte het interview met Masaki Suzuki, de dirigent uit Japan, vlak voordat hij met zijn koor en orkest, Bach Collegium Japan, in het concertgebouw de HWMS'en uitvoert. En daar zijn we heel erg trots op. Het interview en die prachtige opname die Concertzender daar gemaakt heeft. En daar gaat u ook nog een stukje van luisteren. En dat deze drie interviews beschouwen wij, hoe verschillend ze ook zijn, ook wel als hoogtepunten van Geen Dag Zonder Bach en ook als mooi moment van samenwerking met de hele Concertzender. Wij danken alle mensen die daar ook aan hebben bijgedragen. Ik wens u een mooi uur toe en ik hoop dat u morgen nog weer luistert naar Geen Dag Zonder Bach, 500ste aflevering.

0: die muziek die zo weinig aan bod komt. Hè, de wereldmuziek, de elektronische muziek, bepaalde jazz. Waar hoor je nou nog jazz? Daar binnen een plek te krijgen, dat heb ik altijd een eer gevonden. Plus dat ontzettend goede team, zonder welk team dat niet had gekund. Dat had niet gekund met een aantal andere mensen. En we zijn heel trouw gebleven die 5 jaar aan elkaar. Dus dat was een genot. En een van mijn missies was niet zozeer om alles van Bach te laten horen, want dat gebeurt op hoog niveau al door de Nederlandse Bachvereniging met de Olaf Bach, die dus 10 jaar nodig hebben om alles op te nemen. Nou, maar ik wou een soort van beeld van Bach geven, als mens ook, met muziek van zijn kinderen, met muziek van zijn ooms, met muziek van zijn leraren, van zijn leerlingen en mensen die nog met hem weglopen. Een wat menselijker beeld van Bach dan dat beeld van die stijve man die iets met de kerk had.
1: Ja, dat weet ik nog goed dat jij voor de flyer die we maakten voor Geen Dag Zonder Bach, een duidelijke keuze wilde maken. Dus niet dat statige, formele hoofd, maar dat wat jongere, wat speelsere gezicht dat moest worden. Dat sluit hier bij.
0: Ja, dat is een onbekend portret. We weten niet echt of het Bach is. Oh. Een man van 30, 35
1: dat
0: jaar.
1: Zeg je nu?
0: Toon Koopman zegt, voor mij is dit Bach. Okay. Ja. Maar ja, we hebben Duitse geleerden te maken en die twijfelen alles aan. Hè? Mm-hmm. Alles iets anker twijfelt. Dus alleen het portret van Bach in Leipzig is dan echt. Maar dat jonge portret, daar wou ik iets van die vitaliteit laten horen. We hebben natuurlijk heel veel leuke, zwingende Bach laten horen door moderne gezelschappen en die er ook zijn. En De jonge generatie muzici, zeg maar de 20ers of 30ers nog, die hebben eigenlijk Bach ontdekt, wordt ook in Frankrijk, en daar zo'n ongelooflijke schwung aan gegeven. En dat hebben we heel veel laten horen. Hè? En iemand als Hans kan er ook over vertellen dat hij ook door het programma Bach een beetje heeft leren kennen. Dus ik wou als kleine missie een beetje dat Bach-beeld bijstellen, een beetje veranderen. Mm-hmm. En nu weten we inmiddels toch weer wat meer van Bach door dingen die we gevonden hebben. En eigenlijk overal wordt door de geleerden dat Bach-beeld ook wel bijgesteld. Maar het was niet die strenge, zwaarwichtige, een beetje bozige man. Het was gewoon ook een hele leuke man voor zijn kinderen en voor zijn leerlingen en voor vrienden en kennissen. En daarom heeft hij ook zoveel lekkere muziek geschreven.
1: Mm-hmm. Ja. Mag ik nog een vraag
0: stellen? Ja, graag. Ja.
1: Want de samenwerking met Joop... Ja. Hè, dat was natuurlijk geweldig. Ik zie jullie elke week of 1 keer in 2 weken gezamenlijk naar binnen wandelen. En dan gaan jullie zo'n beetje overleggen over de nieuwe programma's die er moeten worden gemaakt. Maar vertel eens, hoe is dan de taakverdeling precies? Want als ik er naar luister, dan hoor ik Joop vertellen alsof... alsof hij uit zichzelf vertelt, maar dat is niet.
2: Alsof hij het zelf verzonnen
1: heeft. Alsof hij het zelf verzonnen heeft.
2: Nou, dan kan ik je uit de droom helpen. Die 500 uitzendingen zijn geheel gemaakt en voorbereid door Govers Jan.
1: Geen enkel woord is van jou zelf?
2: Jawel. Dat, ik heb mijn hele leven al, ook aan de hand van een bestaande tekst, zaken geïmproviseerd. Mm-hmm. Maar in dit geval de basis en de kennis, dat kwam allemaal van Govers Jan.
1: En was je het wel eens niet met hem eens?
2: Nee, wij konden het samen heel goed vinden.
0: Ja, je haalde de foutjes er even uit altijd.
2: Okay. Ach, een beetje eindredactie-achtige dingen. Dat ik bij het journaal ook deed. Ik heb grote bewondering voor het feit dat
0: jij zoveel hebt gedaan. Je hebt ook een heerlijke stem die ook heel bekend is in het oudere Nederland. Dat scheelt allemaal. En jij kan zo goed inspreken. Zelfs teksten die jij niet begreep, sprak je nog uit alsof je het wel begreep. Dus dat vond ik dan...
2: Heb ik veel niet begrepen, dacht je?
0: Nou, een enkele keer begreep ik het zelf niet. Maar jij sprak het dan zo goed in dat het toch weer klopt.
2: Nou, dan begreep jij het niet, dat ik het begreep.
0: Precies. Dus dat was die stem heeft voor heel veel mensen denk ik ook wat betekend dat hij dan kwam zo op maandag om 1 uur. We hebben nu toch nog altijd veel luisteraars gewoon op de radio. Al is het natuurlijk allemaal wel aan het verschuiven naar... het internet en de laptop en mobieles en de auto, et cetera. Maar maandag om 1 uur, dat is voor heel veel mensen toch wel een moment dat jouw stem altijd klonk en heel uitnodigend was. Dus ik denk dat de uitstraling van jouzelf als persoon en jouw stem, dat was ook een van de vondsten van Sam. Dat is een van de succesformules van het programma geweest.
2: Nou, ik heb het met veel plezier gedaan en laat het zeker niet overdrijven nu.
0: Nee. Dus, we zijn ook dus vandaag, dames en heren, ook een beetje afscheid aan het nemen van Joop, die dus voor zo'n kleine 500 aflevering alles heeft ingesproken. En ook toch redactioneel best wel heel erg belangrijke dingen eruit heeft gehaald. Niet de dt's of de puntjes op de i, maar toch wel zo nu dan. Ja, door jouw grote kennis ook van hoe teksten moeten lopen, heb je daar best wel belangrijke dingen uitgevist.
2: Nou ja,
0: dank je wel.
2: Nog wel eens een jaartal.
0: Een jaartal, ja. Goed.
2: Daar bleef het wel
0: bij. Als je het goed vindt, ga ik nog even terug naar Sem.

0: Nou, dan komen we eigenlijk aan jouw muziekkeuze voor vandaag, want ieder mag dan een stuk kiezen. En je hebt gekozen voor de Preludium Fuga van het eerste boek, hè, in B. Ja. Klein.
1: Ja.
0: Ik geloof de ene en laatste is dat. Het is een prachtige keus. Ja. En dan ook met name door Zwartislav Richter. Hè?
1: Ja, ja, die hadden wij in de kast staan. Okay. Mijn moeder speelt piano. Aha. En die speelde natuurlijk het wel tempereerde ook. En op een gegeven moment had ik een slaapkamertje en er zaten geen deuren tussen mijn slaapkamer en de piano. Dus ik kon dan heerlijk meegenieten als zij aan het spelen was en ik probeerde in slaap te vallen. En dit is er één van.
0: Ja.
1: En ja, ja, hij is natuurlijk van een goddelijke schoonheid. Het is
0: een grote diepte,
1: zo,
0: hè?
1: Eenvoudig. Die, ja, noten die er zijn, zijn zo eenvoudig. Ja. Maar tegelijkertijd heeft het zo'n onbegrensde diepte.

0: We gaan verder in het gesprek met Joop van Zijl. Joop, ja, we moeten helaas een beetje afscheid van je nemen. Je hebt 500 afleveringen zo'n beetje gepresenteerd. In 5 jaar tijd, je kwam naar Utrecht toe, een deel met de bus. Vaak tussen de studenten moest je ergens hangen om een plekje, als je nog een plekje kon krijgen. En je hebt het allemaal overleefd, want je zit hier weer en je ziet er stralend uit.
1: Dank je.
0: Dus ja, afscheid nemen doet dat een beetje pijn. Maar hoe kijk jij nou terug op die 5 jaar dat je ook naar jouw roemruchte jaren daarvoor dit nog bent gaan doen, zeg maar een beetje op jouw oude dag?
1: Nou, ik moet je zeggen, ik heb altijd interesse gehad in de muziek van Bach. Dat kwam ook door mijn moeder, die redelijk goed viool speelde. Dat mogen blijken uit het feit dat ze een aantal jaren voor de Tweede Wereldoorlog begon als jong meisje en later als net gehuurde vrouw voor de radio mocht spelen. En een solo heeft gespeeld met pianobegeleiding.
0: Zo is het begonnen.
1: Ja, nou, nee, maar toen was ik nog niet geboren.
0: Okay,
1: toen ik er eenmaal kwam, toen was het afgelopen met, met datgene. Wat, het is niet zoals nu vandaag de dag dat vrouwen gewoon een beetje hun werk konden blijven doen.
0: Nee.
1: Ze werd toen huisvrouw en ze heeft nog wel altijd gestudeerd totdat ze door ziekte werd geveld en niet meer kon spelen helaas. Maar goed, dit terzijde. Ik heb dus altijd als kind de muziek van Bach gehoord die zij driftig aan het oefenen was. En dat hoorde je dan ook niet één keer, maar dan hoorde je alles wel 80 keer achter elkaar. Want dat is studeren natuurlijk.
0: Geen dag zonder Bach.
1: Nou, dan maar geen minuut zonder Bach.
0: Als ik aan het spelen was, dan
1: was zij op de viool bezig aan het studeren.
0: Okay.
1: Ook al probeerde ze dan nog wel mee te doen met mijn spel. Ja. Als ik bijvoorbeeld treintje speelde, dan zat zij ook zogenaamd in de trein als bestuurder. Maar met de viool in plaats van met een handrem en een startknop.
0: Nou, dat is een tip voor jonge moeders.
1: Ja.
0: Als je dan terugkijkt met die ervaring met Bach en je hebt al die muziekprogramma's gedaan voor de tv, hebben die Werfconcert en op het Liestconcours. En toen werd je gevraagd voor dit programma. Hoe
1: is
0: jou
1: dat
0: bevallen?
1: Dat is me uitstekend bevallen. Want datgene wat de interesse die ik al had voor Bach is daar alleen maar door verdiept, is intensiever geworden. En dat kwam ook met name door jouw gegevens, want jij weet er zo ontzettend veel van. En daar mocht ik mij graag in verdiepen. Ik heb de veelheid, de vele facetten, de vele kanten van de diamant die Bach compositorisch heeft neergelegd.
0: Ja.
1: Dat is tot me gekomen.
0: Ja.
1: En ik had me nooit zo op latere leeftijd tot mijn 82ste in Bach verdiept als dat niet in dit programma was gebeurd.
0: Nee, maar je hebt zelfs een beetje van orgel gaan houden. Dat komt toch vroeger in jouw boekje niet voor?
1: Nee, maar dat is niet waar. Mijn moeder was, de violiste, zou ik maar zeggen, die was katholiek. Mijn vader niet, maar die deed een beetje mee. Dat moest, geloof ik, van de paus en van de katholieke religie. Maar ik ging graag naar de kerk en als het orgel speelde, dat vond ik fantastisch.
0: Okay.
1: En waar ik mij als kind, toen ik wat ouder werd, altijd heb afgevraagd waarom het altijd Gregoriaans moest zijn. Wat ik nu wel interessant vind om historische redenen en om nostalgische redenen. Maar ik vroeg mij dus af, waar blijft toch de muziek in de katholieke kerk van Hendrik Andriessen, van een componist als Herman Strategier? En dat mocht niet, want ik heb dat wel eens gevraagd aan de pastoor. Ik zeg, kan er ook wel eens wat anders spelen dan de Gregoriaans? En eventueel ook, want ik kan me ook niet herinneren dat in die kerk Bach werd gespeeld. Maar orgelmuziek ben ik altijd gek van geweest.
0: Goed zo, dat wist ik niet precies. Maar leuk om door je verhaal wat meer relief te krijgen in jouw aandeel. En dan kom ik nog even terug op jouw inzet. Behalve het presenteren heb je ook nog eens een keer Café Timmerman gepresenteerd. En je hebt een keer een Gershwin-aflevering gemaakt. Want geen dag zonder Gershwin was ook heel leuk.
1: Altijd zin in Gershwin.
0: Altijd zin
1: nou ja,
0: in
1: jij
0: Gershwin.
1: Vroeg, was dat niet de 200ste uitzending?
0: Ja, dat kan.
1: En je zei van, maak jij eens wat.
0: Ja,
1: en dan moet je maar eens wat anders doen.
0: Gedaan,
1: en toen heb ik met allemaal mensen van de klassieke garnituur eigenlijk.
0: Ja.
1: Met allerlei soorten Gershwin, maar goed.
0: Nee, we weten hoeveel je van Jess houdt en ook van Gershwin, hè, die tussenfiguur. En toch heb jij iets anders uitgekozen om vandaag te laten horen. Ook iets heel bijzonders. Kun je er iets over vertellen?
1: Ik heb maar eens iets meegenomen wat jij nooit hebt gedraaid.
0: Kijk eens.
1: En dat is een bewerking van de Anton Webern. Dus een wat modernere componist. En dat staat op een cd over de 20e eeuwse Bach. Door het Boston Symphony Orchestra onder leiding van Seiji Ozawa. En daar staat bijvoorbeeld ook dat toccata en fuga, de hele bekende ding, dat iedereen kent. Dat is dan in de bewerking van Leopold Stokowski. En dat was een dirigent die altijd alles bewerkt. Ik geloof ook nog voor een film van Walt Disney heeft hij muziek gecomponeerd. Of althans bewerkt.
0: Ja.
1: En sommige critici, of veel critici riepen, die man die maakt alles pompeus en volumineus en die blaast het op. Maar ik vind het wel bijzonder. Maar op die cd van de Boston Symphony Orchestra staat ook de Richard Carre Assays uit het muzikalische Opfer, om precies te zijn, want het was jou ook altijd BWV 1079, lees ik hier. Maar dan in de bewerking van Anton Weber.
0: Ja, dan gaan we het beluisteren. En nogmaals, Joop, ontzettend bedankt voor je zeer grote aandeel. Zonder jou was er geen dag zonder Bach. Dank je wel.

0: Ja, dames en heren, we zitten hier met het team van Geen Dag Zonder Bach. En een aantal leden van het team zijn onmisbaar. En dat is absoluut Benno Wormgoor. Hij heeft iedere keer op de donderdag was dat gezorgd dat de opname goed ging. De opnameleider, zeggen we dat zo mooi. En Benno is een heel fijn, vriendelijk mens. U zou moeten kennen, zou u begrijpen. En hij straalt een rust en een zekerheid uit die heerlijk is. Want er ging technisch nog wel eens wat mis.
1: Ja, zeker.
0: Dan kwam er iemand even langs en waren alle knoppen verkeerd. Of er was een of andere storm of alle stroom was uit. En het ging altijd goed. Benno heeft ook wel eens ingrepen gedaan in momenten dat iemand te snel sprak of een fout maakte. Doordat Benno dat zo goed opnam en door zijn rust en aanwezigheid en zijn technische kennis, was hij ook weer een onmisbare schakel in het geheel van Geen Dag Zonder Bach. Zonder dat hij nou heel veel met Bach had, maar dat gaan we hem even vragen, heeft hij ook toch een keus gemaakt. En hij zal iets vertellen over zijn positie met Bach.
1: Het was bij mij meer klassieke muziek in het algemeen, waar ik in mijn jeugd niet zoveel mee had.
0: Dat komt vaker voor?
1: Ja, dat komt vaker voor. Uh-huh. Ik denk een jaar of 20 geleden, toen kwam de cd, of het album Lambarena uit. Dat was Bach in Afrika. Ja. Daar werd Bach gemixt met Afrikaanse muziek. En dat sprak mij heel erg aan, juist omdat ik ook meer interesse had in de wereldmuziek. En dat heeft mij toen dichter bij de klassieke muziek gehaald. Waardoor ik dat juist ook weer ben gaan luisteren.
0: Dan gaan we luisteren naar een ontzettend interessante bewerking van Bach uit Afrika. Bach of Back to Lambarena. Waar natuurlijk Albert Schweitzer heeft gewoond. Iedere dag daar op zijn piano speelde. Niet op een orgel, want dat ging niet in die natte tropen. Die piano staat nu in de Elsass. En die op de piano heb ik gezien. En daar zijn gootjes in gemaakt dat het vocht eruit kan lopen. En daar speelde hij iedere dag Bach. En die cd die memoreert het feit dat Schweitzer daar in dat Afrika Bach heeft binnengebracht. En we gaan luisteren naar de bewerking van het beginkoor van de Johannespassion, Herr Unser Herrscher. Met dank aan Benno voor je grote inzet en deze leuke keus.

0: Dames en heren, Irene Stolp neemt nu plaats en zij is de coördinator oude muziek van Concertzender. Ook zij is een onmisbare schakel in het geheel. Niet alleen door haar grote accuratesse en het verzorgen van de website en de zogenaamde speellijst, playlist mogen we niet meer zeggen. Prachtige keuze en altijd keurig met alle nummers en secondes en minuten. Heel mooie plaatjes vaak. En ja, ook wel ingrepen als een van die oudere heren weer eens een denkfout of maakte al iets vergaten. Ja, je hebt soms wel ons gered. Jouw eerste gevecht was even van, is Bach nou oude muziek of klassiek? Er werd een beetje aan getoord door bepaalde mensen. Maar hoe kijk je nu naar het programma? 5 jaar lang geen dag zonder Bach.
1: Nou, volgens mij kon de Concertzender niet meer zonder.
0: Oh ja?
1: Ik vind dat zo gewoon nu geworden. Gewoon het hoort erbij en... Ja, vooral in mijn afdeling, ja.
0: Ja.
1: Dat is gewoon heel logisch.
0: Dat zou een aderlating
1: eigenlijk
0: voor jou zijn. Als,
1: ja.
0: Ja, ja. Nou, maar we gaan dus anders, maar we gaan door. Irene Stolp heeft natuurlijk meer programma's onder haar hoede dan Geen Dag Zonder Bach. En ook daar wijs ik graag op, want het zijn uitermate boeiende, ook kwalitatief goede programma's en zo. Maar in dat geheel van de hele barok, heb je dit graag gedaan?
1: Ja, zeker. Want Bach is gewoon een hele belangrijke componist en verdient natuurlijk zijn vaste plek op de radio.
0: Ja.
1: Dus ik vind het gewoon.
0: Ja. Vandaar ook jouw keus voor vandaag?
1: Ja, mijn keuze. Eigenlijk heb ik het al uitgekozen voor de 300ste aflevering. Mm, toen we met mijn verschillende keuzes.
0: Een paar jaar geleden.
1: Ja, inderdaad al. Maar dit keer een andere uitvoering. Dat is de Actus Tragicus. Kantate BWV nummer 106. Eigenlijk mooier kan het gewoon niet. Het is een van de mooiste stukken, zo dan niet het mooiste muziekstuk ooit geschreven.
0: Ja, ben ik je eens. Ja.
1: Vind ik, en misschien wel meer mensen. Dus,
0: ook wel leuk, nu weer uitgevoerd, anders dan je toen vorig jaar deed, door de Artist Residence van Festival Oude Muziek.
1: Ja.
0: Het festival wat zo goed is. Namelijk Fox Lugines van Lionel Meunier.
1: Ja.
0: Ja, ze zijn geweldig, hè?
1: Ja, het is een recente opname van hen.
0: Ja.
1: Met een aantal kantates. Ja, ik voornamelijk de rust die ze brengen met de muziek, die vind ik heel erg mooi.
0: Ja. Dus, enorme rust zit erin, hè?
1: En een hele kleine bezetting.
0: Ja.
1: En ook goede solisten. En wat ik ook leuk vind, is dat de leider Lionel Meunier zelf ook blokfluit speelt.
0: Oké, want dat ben je.
1: Ja, van de oorsprong
0: origine,
1: ben
0: je
1: dat ook.
0: Je,
1: ja.
0: Ja.
1: Dus dat vond ik wel leuk om dat op te merken, omdat hij ook zelf blokfluit speelt.
0: En altijd meezingt.
1: En meezingt, ja.
0: Ja. Ja, dat is wel even. Helaas heeft Bach niet direct voor blokfluit veel geschreven, maar wel in die Actus Tragicus. Wel, voor twee blokfluiten samen. Ja, een prachtig stuk, de sonatine alleen al.
1: Heeft hij er juist voor gekozen om
0: blokfluiten? De flauwte dolce.
1: Ja. Twee blokfluiten en twee gamba's.
0: En twee gamba's, ja.
1: En een continuo.
0: Geniaal, hè?
1: Dus, ja.
0: 22-jarige man die dat doet en dat laat je horen. Dank je wel, Irene, voor jouw expertise, jouw aanwezigheid en jouw werk voor dit programma. Dank je wel.
1: Heel graag gedaan. Ja.
0: Oké.

0: Dan komen we nu toe aan onmiddellijke schakel in de totstandkoming van Geen Dag Zonder Bach. Onze technische man, onze magier, de wonder techneut Hans Bierman, die echt zo ontzettend veel werk heeft gedaan. En onder andere, misschien gaat hij dat zelf vertellen, ieder programma toch weer helemaal moest afspelen om het goed op orde te krijgen. Hans, ontzettend fijn wat je gedaan hebt voor het programma. Kun je iets vertellen van jouw insteek en hoe je het gevonden hebt die 5 jaar?
1: Ja, ik had eigenlijk helemaal niks met Bach.
0: Nee, dat weet ik nog.
1: Ik zong wel in een koor, maar we hebben nooit Bach uitgevoerd. Okay. Dus voor mij was het Bach eigenlijk helemaal nieuw. Ik wist ook niet, ik dacht dat het voor een paar maanden was of zo. Mm. Ik heb nooit geweten, ik heb het nooit begrepen aan het begin dat we zo lang zouden doorgaan. Nu 5 jaar later voel ik me een beetje als het eerste discipel van jou. Ja. Want ik hoor natuurlijk al jouw teksten. Veel uitgesproken door Joop. En dan moet ik daar de muziek bij zoeken die ik dan natuurlijk wel in een draaiboek heb staan. En dan proberen om dat binnen een uur te persen. Dat lukt niet altijd. Nee. Dus dan moet je keuzes maken. En dan heb ik altijd nog de taak aan het eind. Hè? Want je kunt natuurlijk nooit precies op de seconde gelijk een uur programmeren. Dat weet je niet van tevoren hoe lang die teksten zijn. Dus dan vul ik het aan. Dus dan, dat is dan mijn toetje dan heel vaak. En soms ook niet. Dan past het gewoon.
0: Ja, en vaak heb je dat op een hele goede manier gedaan. Een enorme feeling voor de muziek. Wat je dan bijzocht, wat qua tijd net paste, was vaak een ontzettend goede keus. Dat ik eigenlijk dacht, Hans is een perfecte programmeur. Die heeft zo'n gevoel voor deze muziek, gevoel voor Bach. Die man moet wel muzikaal zijn.
1: Nou, dat weet ik niet. Maar als je veel Bach hoort, en we hebben iets van 500-600 cd's in ons bestand zitten. Op een gegeven moment klinkt het gewoon zoals het hoort. Ik kan het niet uitleggen, maar als ik Bach hoor, dan denk ik, oh ja, dit is muziek. Het past gewoon. En ook met name de aard van het programma om ook het jonge speelse te laten horen. Ja, dan kom ik ook heel vaak op aanvullingen met bijvoorbeeld gitaar of met een luid, heel mooi ook. Maar we hebben ook wel eens accordeon gedaan van Harry Mote, hè?
0: Ja.
1: Wel bekend bij Joop. Dus ja, en dan moet het natuurlijk niet vloeken, het moet wel mooi bij elkaar passen.
0: Dat heb je voortreffelijk gedaan. Je hebt heel veel gered en vaak op het laatste moment nog goed gekregen. En dat ziet u allemaal niet natuurlijk, maar die mensen zijn natuurlijk onmisbaar. Dus Hans is zo'n onmisbare medewerker. En we gaan nog even door, Hans. Nou, ik ga het een beetje afsluiten, dit verhaal. Nadat ik gevraagd heb aan Hans wat zijn keuzes geweest om te laten horen als fragment van Bach.
1: Ik vond het net zo moeilijk als Irene, heb ik begrepen. Irene die kon het eigenlijk ook helemaal niet. Want eigenlijk alles is mooi. Of laat zo zeggen, veel is mooi. Ik ben niet zo dol op orgel, maar ik heb ook wel hele mooie orgelstukken gehoord. Wat ik zelf heel mooi vind, zijn koren. Dus ik zat te twijfelen tussen de Hohe Messe, het Gloria of het Magnificat van Bach. En ik heb voor het laatste gekozen.
0: Okay. Het is een duet, Et Misericordia.
1: Ja.
0: Eigenlijk het mooiste duet ooit geschreven.
1: Ja.
0: Een hele mooie keus, helemaal past het bij jou.

Heel moeilijk om uit dat gigantische oeuvre van die 1100 nummers van Bach te kiezen. En ik heb gekozen voor dat ook weer een duet, een aanstekelijk duet uit Cantate 78. Jezus, Deer, doe maar in de zelen. En dat is een zo'n ongelooflijk swingend duet dat ze weerga niet kent. Wir eilen mit emsigen Schritten. Eigenlijk gaat het om dat ons iedere pas die we maken toch een beetje gevaarlijk is en dat we kunnen uitglijden. Maar Bach pakt dat niet op. Hij laat horen hoe het lopen gaat. En dat lopen wordt bij hem dansen en swingen. En het is ongekende, aanstekelijke muziek. Dit is de zwierige, galante Bach die van humor houdt en van dansen. Dat wou ik graag nog even laten horen.

0: Ja, ik ga niet te veel zeggen over die 5 jaar. Olaf Bach hebben we niet gedaan, dat wou ook niet. Het was Bach, kinderen, leraren, ooms, leerlingen. Al die mensen die hebben, ja, zoals ook meneer Webern hebben we net gehoord bij Joop. Zelf een enorm leuke keuze, Joop. Daar gaan we nog even mee door. Omdat Geen Dag Zonder Bach 2.0 minder gesproken tekst zal inhouden. Omdat u wel begrijpt dat het heel, heel veel tijd kost. En dat beginnen iedere week op de maandag met gesproken tekst. Vaak over een kantate. En dan komen er de rest van de week komen er wat dingen aan de orde die we niet allemaal noemen. Maar die kunt u allemaal op de speellijst, want playlist mogen we niet meer zeggen van Joop van Zijl. Kunt u die vinden. En daar zitten vaak lange stukken bij. Maar we gaan ook een beetje werken aan leemtes. We hebben te weinig Monteverdi gedaan. We hebben te weinig Pachelbel gedaan. Ja, we moeten ook toch iets aan Boekstehoede doen. Dus daar gaan we ook nog wat in invullen. Dus het is geen dag zonder Bach met nog ruimer dan het al was. En we hebben ook niet alle cantaten nog gedaan. En ook niet alle klaversimpelstukken. Ook zeker niet alle orgelstukken. Dus daar is nog een weg te gaan. En er komt nog een uitzending over de Toccata, Fuga en D Klein. Die vandaag al een paar keer genoemd is. Met onze kenner Rob van der Hils. Die daar wat over gaat vertellen. Want eigenlijk we niet echt weten dat het van Bach is. Nou, dat soort dingen gaan we nog wel doen. En nieuwe cd's komen toch aan de beurt. Want die Bach-cd's, die productie, gaat maar door.
1: Wel 500 maal in 5 jaar. En eigenlijk het dubbele getal. 1000 maal hebt u om 2 uur kunnen horen op de concertzender. Dit was het programma Geen Dag Zonder Bach. De programmasamensteller is Govert-Jan Bach. Hij was dat en hij zal dat voorlopig nog wel even blijven. En verder, mijn naam is Joop van Zijl. Maar dat hebt u wel begrepen. Ik hoef u niet te vertellen waarom we deze uitzending deden. Ik zeg het nog 1 keer. Dit was de 500ste uitzending. Ik dank u voor uw aandacht. Mede namens dat hele team dat u het afgelopen uur hebt gehoord. En het gaat u goed.

Goedemiddag, dames en heren. Geen dag zonder Bach. De uitzending werkdagelijks van de Concertzanger. We hebben 500 afleveringen gemaakt en we gaan gewoon door met de volgende. Aflevering 501. Herzlich willkommen, zuhören in Deutschland und der Schweiz. Dames en heren, we hebben 500 afleveringen geleverd. Er is heel veel gebeurd en langsgekomen. Een aantal dingen hebben we niet allemaal kunnen doen. We hadden alle cantates willen behandelen. Is toch niet gelukt. Gaan we wel doen in de toekomst. We hadden nog meer aandacht willen besteden aan Telemann. Toch heel belangrijk. En ook aan Monteverdi, die heel veel indirecte invloed op Bach had. Daar gaan we allemaal nog tijd voor maken. Maar nu gaan we verder met voor te stellen Bach-cd's die meedoen als nominaties voor de Bach-cd 2017. Dat hebben we een aantal jaren al gedaan met veel succes. Er zijn al een paar mooie cd's verschenen die u ook al gehoord heeft. Ik denk aan Fox Luminis en aan de Johannespassion van Minkowski. We hebben een selectie gemaakt en u zult niet alles langs zien komen wat u zelf goed vindt. U kunt ons daar ook over berichten. We beginnen nu met de nieuwe cd van Alfredo Bernardini, de dirigent van Zeviro Barok. Een ontzettend leuke club mensen, eigenlijk allemaal blazers. Zeviro betekent de zeevier, de wind in het zuiden, in Italië en Spanje en Frankrijk. En die hebben de suites van Bach opnieuw aangepakt. En het is heel fris wat je dan krijgt. Het is een leuke cd, het is een boeiende cd, het is een originele cd. En als u van blaasmuziek houdt, dan heeft u er een hele mooie aan. We gaan luisteren naar hoe onze Bernardini zijn Zeviro Barok Orchestra dirigeert in de derde suite van Bach. U kent wel die beroemde suite waarin het tweede deel mooie R is. En dat R wordt wel heel anders in zijn handen.

U luisterde naar de derde suite van Bach, BWV 1068, bewerkt en gespeeld door Alfredo Bernardini met zijn Zefiro Barok Orchestra. We gaan nu verder met een volgende cd, een dubbel cd eigenlijk. Die hebben we al een keer laten horen. Maar hij is wel van die kwaliteit dat we daar nog zeker een nominatie in zien. Namelijk die van de Hohe Messe, uitgevoerd door het Zwitserse koor en orkest uit St. Gallen van de Bach-stiftung, onder leiding van Rudolf Lutz. En in Zwitserland en Duitsland is deze uitvoering van de Hohe Messe zeer hoog geprezen. Hij is lenig, hij is snel, hij is vitaal, hij is warmbloedig, hij danst. Sommige mensen vinden hem een beetje te snel, maar wij laten u zelf luisteren, dan kunt u een oordeel vormen. Wij gaan luisteren naar het Kyrie en de komende week zult u misschien ook nog stukjes van deze cd horen. En u hoort dus van de Hohe Messe het eerste deel, het Kyrie, gezongen door de Bach-stiftung uit St. Gallen.

U hoorde het Kyrie uit de Hooimessen in een uitvoering van de Bach-stiftung uit St. Gallen onder leiding van Rudolf Lutz. Dit is een genomineerde cd voor de verkiezing van de Bach-cd 2017. We gaan door met de volgende cd, namelijk de gloednieuwe cd van de grote bas Matthias Görne. Heel bekend om zijn Schubert en Schumann uitvoeringen. Heel geliefd ook. En reikhalzend werd naar deze cd uitgekeken. Hij heeft al Bach gezongen, die van die solo-cantates in de tijd met een orkest onder leiding van Roger Norton. Maar nu zou hij dat weer opnieuw doen met de Freiburger Barokorkester onder leiding van Gottfried van der Goltz. En deze cd is heel hoog gewaardeerd al, maar hij is ook door een aantal muziekjournalisten, nou, gekraakt is een groot woord, maar die hadden daar toch veel moeite mee. En daarom zijn we zo ontzettend benieuwd wat u ervan vindt. Wij gaan luisteren naar deze grote stem die zich waagt aan die prachtige baskantates van Bach. En we gaan luisteren als eerste naar kantate Ich will den Kreuzstab gerne tragen, BWV 56. Dus u hoort Matthias Görne en het Freiburger Barokorkester onder leiding van Gottfried van der Goltz.

U luisterde naar de kantate Ich will den Kreuzstab gerne tragen, BWV 56, gezongen door Matthias Görne en begeleid door het Freiburger Barokorkester onder leiding van Gottfried von der Goltz. Deze cd die dingt mee voor cd, Bach cd van het jaar 2017. Is absoluut genomineerd. We zijn benieuwd hoe u straks in december, eind december, komt de stemming, wat u dan gaat stemmen. Of u deze kiest of een van de anderen. De komende weken komen de andere cd's langs. En dan kunt u misschien ook stukjes van horen in de komende uitzending van deze week. Dit was voor vandaag. Geen dag zonder Bach. De komende dagen krijgt u een programma zonder inleiding, maar wel met allerlei Bach-muziek. Alle informatie over de stukken is te vinden in de programmagids op het Concertcenter NL. En iedere aflevering kunt u terughoren via de site. Ik dank u voor uw aandacht en misschien tot morgen.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach bij de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Nu bieden wij u een editie aan met zowel vocale als instrumentale werken van Bach. Maar zonder inleiding en uitleg. Alle informatie over de stukken is te vinden in de programmagids op concertzender.nl en iedere aflevering kunt u terughoren via de site.

Dat was Geen dag zonder Bach. Geen dag zonder Bach is er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. De speellijst kunt u vinden op onze website concertzender.nl en hier kunt u elke aflevering terugluisteren. Alle vragen, verzoeken en commentaar waar we erg blij mee zijn, kunt u sturen naar bach@concertzender.nl. Goedemiddag.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach bij de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Nu bieden wij u een editie aan met zowel vocale als instrumentale werken van Bach, maar zonder inleiding en uitleg. Alle informatie over de stukken is te vinden in de programmagids op concertzender.nl en iedere aflevering kunt u terughoren via de site.

Dat was Geen dag zonder Bach. Geen dag zonder Bach is er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. De speellijst kunt u vinden op onze website concertzender.nl en hier kunt u elke aflevering terugluisteren. Alle vragen, verzoeken en commentaar waar we erg blij mee zijn, kunt u sturen naar bach@concertzender.nl. Goedemiddag.

Goedemiddag, dames en heren. Dit is Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertcenter. Welkom in deze uitzending. Ik ga namelijk vandaag en deze week door met de nominaties voor de Bach-CD 2017. De Bach-CD van de Concertcenter wel te verstaan. We hebben de vorige weken al de vier laten passeren en er komen er vandaag weer een paar bij. Heel verrassende, heel erg grappige, heel erg mooie. Het is heel breed, het veld van die cd's. En het is moeilijk te kiezen. Eigenlijk komen er iedere maand wel 5 cd's van hoge kwaliteit met Bachmuziek uit. Ja, nou, we kunnen er geen 60 behandelen, we moeten ons beperken. Er kunnen ook geen nieuwe cd's meer bij, helaas. We zitten helemaal vol. Eind van het jaar, een beetje in december, dan komt de mogelijkheid om te kiezen. En dat zullen we duidelijk aangeven met de cijfers, de nummers erbij. We gaan vandaag door met een heel erg grappige nieuwe cd van de, ja, het is een meidengroep, 4 blokfluitistes, onder de naam Seldom Scene. Je spreekt gewoon uit Seldom Scene, Seldom nooit gezien. Een blokfluit quintet, zijn er dus 5. Daar zit er dus ook een basblokfluit bij. En wat gaan ze nu spelen en wat doen ze dat ook heel erg goed? De Goldberg-variaties van Bach, hè, geschreven voor klavershimmel met 2 klavieren. Ze hebben die nootjes mooi verdeeld over die 5 blokfluiten. En het is verrassend mooi en leuk. Het is heel anders dan klavershimmel of piano. Je hoort al die verschillende contrapunctische momenten. Je hoort alles. En ze doen het mooi. We gaan daarna luisteren. De Goldberg-variaties door Seldom Scene op blokfluit. We gaan luisteren naar de aria en de eerste 2 variaties om een indruk te krijgen. In de loop van de week krijgt u nog wel meer stukken te horen. Je kunt het allemaal nakijken op de speellijst.

Dat was Geen dag zonder Bach. Geen dag zonder Bach is er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. De speellijst kunt u vinden op onze website concertzender.nl en hier kunt u elke aflevering terugluisteren. Alle vragen, verzoeken en commentaar waar we erg blij mee zijn, kunt u sturen naar bach@concertzender.nl. Goedemiddag.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach bij de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Nu bieden wij u een editie aan met zowel vocale als instrumentale werken van Bach, maar zonder inleiding en uitleg. Alle informatie over de stukken is te vinden in de programmagids op concertzender.nl en iedere aflevering kunt u terughoren via de site.

Dat was Geen dag zonder Bach. Geen dag zonder Bach is er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. De speellijst kunt u vinden op onze website concertzender.nl en hier kunt u elke aflevering terugluisteren. Alle vragen, verzoeken en commentaar waar we erg blij mee zijn, kunt u sturen naar bach@concertzender.nl. Goedemiddag.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach bij de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Nu bieden wij u een editie aan met zowel vocale als instrumentale werken van Bach. Maar zonder inleiding en uitleg. Alle informatie over de stukken is te vinden in de programmagids op concertzender.nl en iedere aflevering kunt u terughoren via de site.

Dat was een cd van Geert de Wit en Dutch Baroque, het trippelconcert eerste deel. En u hoorde Geert de Wit op klaversymbool, Christen Hübne op de traverso en Ivan Iljev op de viool. We gaan door naar de tweede cd, daar hebben we al veel van laten horen. Dit jaar, omdat we hem zo goed vonden, namelijk de cd, de Bach-cd van dit jaar van Fox Luminis, onder leiding van Lionel Meunier. Ze hebben ook nog een Luther-cd uitgebracht dit jaar, prachtig cd, maar daar staat helaas dan geen Bach op. Maar deze cd met een paar van de mooiste kantaten maakt echt alles goed. En we gaan luisteren naar het prachtige beginkoor uit het kantate 131, Aus der Tiefen rufe ich her zu dir. U hoort uit de cd van Fox Luminis, Actus Tragicus, hoort u uit kantate 131 het beginkoor.

U hoorde het beginkoor uit de kantate 131, Aus der tiefen rufe ich Herr zu dir, uitgevoerd door Fox Dominus onder leiding van Lionel Meunier, een absolute dominatie. Een nieuwe cd, echt nieuw, die we nog niet hebben laten horen, is de tweede orgel-cd van de meester uit Japan, Masaki Suzuki. Vorig jaar al een prachtige cd, het mooie orgel uit Groningen en nu een orgel in Japan. Gebouwd door Marc Garnier, de Elsasser orgelbouwer, die dus naar Japan is gekomen en in de Shoin Chapel in Kobe een prachtig orgel heeft gemaakt. En we gaan Masaki Suzuki horen in een bewerking van Bach van een concert van Vivaldi. Het orgelconcert naar Vivaldi, BWV 596. En daarin laat hij horen dat ook Masaki Suzuki heel goed in staat is om wereldlijke muzieken mooi, fris en transparant neer te zetten. Niet alleen de religieuze muziek, niet alleen cantates, ook die meer dansende muziek en zelfs op orgel. En u hoort daarna een koraalbewerking van het koraal Liefde Jezus, Wir sind hier. Masaki Suzuki op zijn tweede orgel-cd.

U hoorde het orgelconcert naar Vivaldi, BWV 596 en de koraalbewerking Liebster Jesu, Wiesentier, gespeeld door Masaki Suzuki. Ook weer een nominatie voor de Bach-CD 2017. En wij gaan door met een gloednieuwe CD waar we ook nog niks van hebben laten horen, namelijk de Bach-CD van Joannette Sommer, de sopraan, en Bart Schneeman, de hoboïst. En die cd heet Soprano en Baroque Hobo. En ze worden begeleid door het eigen strijkje van Joannette, het Tulipa Consort. En wat doen ze dat goed, die twee? Het zijn twee toppers uit Nederland. Ze zeggen wel eens, Nederland is Bachland. Nou ja, maar we hebben ook zulke goede solisten en zangers en hoboïsten. Ga zo door, koren, dirigenten, een mooie cd. Ik laat uit die cd een hele eigen aria horen die heel erg past ook bij Joannette. Die dramatische aria uit Kantate 21. Ich hatte viel bekümmernis en die heet Treufzer, Tränen, Kummer und Not. En zo'n kolfje naar de hand van Joannette. Op diezelfde cd staan allerlei mooie stukken ook voor sopraan en hobo, mooi uitgezocht. En de hele solo-kantate voor sopraan, Weichet nur betrübte Schatten. Maar nu gaat hij luisteren naar Treufzer, Tränen, Kummer, Not. Joannette Sommer.

U hoorde de aria Trotzer Tränen, Kummer und Not uit kantaat BBV 21 van Bach, gezongen door Jonathan Zomer, begeleid door het Tulipa Consort. Een absolute nominatie voor de Bach-CD 2017 van de Concertzender. Dan gaan we nu door met de laatste CD van deze dag. Dat is ook de hekkensluiter van al onze nominaties. Van die CD hebben we al heel veel laten horen, eigenlijk alles al in juni van dit jaar. Namelijk de Goldberg-variaties, gespeeld door de Italiaanse pianiste Beatrice, denk ik, Rana. Het leuke is dat wij al in juni dachten van dat is dit goed, dit laten we horen. Nu heeft zij een paar weken geleden voor die uitvoering een Edison gehad, aangeboden in Podium Witteman. Dus daar zijn we ook wel een beetje trots op dat we haar al hadden geselecteerd. U kunt het allemaal terughoren en dat kunt u ook allemaal vinden op de site. En die totale uitvoering van die Goldberg-variaties was op 26 en 27 juni dit jaar. U kunt dat met de zoekfunctie allemaal weer terugvinden. U toetst Beatrice Rana in en dan vindt u het. We gaan luisteren naar het begin van de Goldberg-variaties, de aria. Misschien nog een stukje daarbij. En verder kunt u dus alles terughoren, de totale uitvoering van de Goldberg-variaties.

U hoorde uit de laatste nominatie van vandaag en ook van alle geselecteerde nominaties Beatrice Rana, die uit de Goldberg-variaties van Bach speelt. Tot hier hebben we alle nominaties nu de afgelopen weken laten passeren. En ik zal ze nog even allemaal op een rij zetten. Bovendien is het heel fijn dat u alles straks op de site kunt vinden, alle nummers. En u kunt kiezen door één uit te kiezen, met een korte vermelding wat het is. Hoeft niet zo specifiek, als u maar het nummer heeft. Sie können wählen das Nummer Ihre Selektion und bitte etwas über die CD. Hier komen de 12 nominaties. Orkestsuites door Zeviro onder leiding van Alfredo Bernardini.

zesde is de cd van Guido de Neve en Frank Achtergribbe uit België dus, met die mooie uitvoering van die barok aanpak van de sonates voor viool en klavercimbal.

Tot zover onze lijst die dus keurig te vinden is op de site. U kunt vanaf nu gaan stemmen door uw stem uit te brengen en te mailen naar bach@concertzender.nl. bach@concertzender.nl. De uitslag willen wij graag bekendmaken op 31 december en we hopen allemaal dat u gestemd heeft. En wij hopen dat u hele fijne dagen heeft en nog veel van Bach geniet, van welke muziek dan ook. Ik dank u voor uw aandacht en graag tot volgende keer.

de verkiezing van Bach-CD 2017 van de Concertzender. U kunt vanaf nu gaan stemmen door uw stem uit te brengen en te mailen naar bach@concertzender.nl. Misschien ook goed om te weten is wat het adres van de website is. Dat is www.concertzender.nl. En u kunt dus, als u de homepage heeft, kunt u in de zoekfunctie kunt u altijd een naam of een stuk intoetsen. En dan krijgt u al de uitvoeringen daarvan met de afleveringen erbij. Maar je kunt ook linksboven kijken naar die drie zwarte streepjes. Dat noemen ze een hamburger. Ja, dat had ik er niet bij gefantaseerd, want het ziet er niet helemaal niet smakelijk uit. Daar kunt u programma's mee krijgen. Als u dat aanklikt, krijgt u programma's aan. En dan kunt u alles opzoeken wat bij het programma Geen Dag Zonder Bach hoort. Nog een extra tip is om gids aan te klikken. En als u dan de datum weet, dan kunt u heel makkelijk de aflevering weer terug horen. Want eigenlijk zijn al deze cd's van die nominaties dus voor het grootste deel allemaal uitgezonden. Soms verschillende tijden, soms niet altijd helemaal, maar in feite krijgen ze allemaal wel ruimte. De uitslag willen wij graag bekendmaken op 31 december en we hopen allemaal dat u gestemd heeft.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach bij de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Nu bieden wij u een editie aan met zowel vocale als instrumentale werken van Bach, maar zonder inleiding en uitleg. Alle informatie over de stukken is te vinden in de programmagids op concertzender.nl en iedere aflevering kunt u terughoren via de site.

Dat was Geen dag zonder Bach. Geen dag zonder Bach is er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. De speellijst kunt u vinden op onze website concertzender.nl en hier kunt u elke aflevering terugluisteren. Alle vragen, verzoeken en commentaar waar we erg blij mee zijn, kunt u sturen naar bach@concertzender.nl. Goedemiddag.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach bij de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Nu bieden wij u een editie aan met zowel vocale als instrumentale werken van Bach. Maar zonder inleiding en uitleg. Alle informatie over de stukken is te vinden in de programmagids op concertzender.nl en iedere aflevering kunt u terughoren via de site.

Dat was Geen dag zonder Bach. Geen dag zonder Bach is er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. De speellijst kunt u vinden op onze website concertzender.nl en hier kunt u elke aflevering terugluisteren. Alle vragen, verzoeken en commentaar waar we erg blij mee zijn, kunt u sturen naar bach@concertzender.nl. Goedemiddag.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach bij de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Nu bieden wij u een editie aan met zowel vocale als instrumentale werken van Bach. Maar zonder inleiding en uitleg. Alle informatie over de stukken is te vinden in de programmagids op concertzender.nl en iedere aflevering kunt u terughoren via de site.

Tot hier hebben we alle nominaties nu de afgelopen weken laten passeren. En ik zal ze nog even allemaal op een rij zetten. Bovendien is het heel fijn dat u alles straks op de site kunt vinden, alle nummers. En u kunt kiezen door één uit te kiezen, met een korte vermelding wat het is. Hoeft niet specifiek, als u maar het nummer heeft. Sie können wählen das Nummer Ihrer Selektion und bitte etwas über die CD. Hier komen de 12 nominaties. Orkestsuites door Zeviro onder leiding van Alfredo Bernardini.

zesde is de CD van Guido de Neve en Frank Achtergribbe uit België dus, met die mooie uitvoering van die barok aanpak van de sonates voor viool en klavercimbal.

Tot zover onze lijst die dus keurig te vinden is op de site. U kunt vanaf nu gaan stemmen door uw stem uit te brengen en te mailen naar bach@concertzender.nl. bach@concertzender.nl. De uitslag willen wij graag bekendmaken op 31 december en we hopen allemaal dat u gestemd heeft. En wij hopen dat u hele fijne dagen heeft en nog veel van Bach geniet, van welke muziek dan ook. Ik dank u voor uw aandacht en graag tot volgende keer.

Beste luisteraars, welkom in Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender. Het treft wel vandaag dat het eerste kerstdag is en dat we u een mooi programma kunnen aanbieden. Dat geldt ook voor de week erop, want de uitzendingen worden altijd één keer herhaald. En vandaag is het een belangrijke dag, eerste kerstdag. We wensen u vast hele fijne feestdagen. En ik geef u vast de tip dat om 2 uur direct na onze uitzending op de televisie de kerstmatinée is. De Eurovisie kerstmatinée en wel met de Hooimessen van Bach vanuit het concertgebouw met Philip Herwegen en een keur van solisten, zijn vaste groep. Anna Blazikova, Dorothee Mields, Damien Guyon en Thomas Hobbs. En natuurlijk onze Peter Kooi, een steruitvoering. Ook mooi om dat te zien op deze dag. Dus van harte aanbevolen. Wij doen ook mee met kerst, maar even niet met het heerlijke Weinigse Oratorium, wat natuurlijk heel vaak langskomt. Maar vandaag met 2 kerstkantates. Want Bach heeft wel meer dan 10 geschreven en ze zijn heerlijk en veel te onbekend, omdat ze een beetje worden weggedrukt door die heerlijke losse kantates van het Weinigse Oratorium. En toch moeten we wel bedenken dat dat geschreven is door een rijpe Bach. Hij loopt tegen de 50. En het is ook anders van sfeer dan die kerstkantaten die ontzettend goed zijn. We beginnen vandaag ook met een heel bijzondere kantate, BWV 121, Christum wir loben schon. En als u dat hoort, denkt u, wat is dat kerst? Want u hoort ja, de pozaune in een zware, archaïsche, ouderwetse cantus firmus sfeer. En als Bach dat doet, die oude instrumenten, pozaune en zinken en dulcianen, dan is Luther altijd in de buurt. En inderdaad, deze echte kerstkantate, geschreven voor tweede kerstdag in 1726, geloof ik, ik weet het even niet. Die is gebaseerd op een lied van Luther. En dat is niet alleen een oud lied omdat het van Luther is, maar Luther gebruikt daar ook weer een hele oude tekst voor. 1524 pakt hij een tekst uit 450 na Christus van de zekere Celius Sedulius. En als dat zo is, dan is Bach heel trouw en laat hij horen dat het oud is. Vandaar oude instrumenten en van die ja, langdurige, lange noten met veel nadruk op de bassen. En dat geeft ook een dramatisch, niet zo vrolijke effect. De Renaissance horen we in de cantus firmus in dat oerlied Christum wir loben schon. Maar het is wel prachtig en hij speelt erop mee en het wordt een beetje fugatisch. En dan verderop in de kantate komt natuurlijk toch ook kerst om de hoek kijken. En dat heel leuk doet Bach dat met een aria voor de bas. En die gaat in op het verhaal van die dag, natuurlijk van wat er allemaal gebeurt voordat het kind geboren wordt. Namelijk dat Maria Elisabeth haar nicht ontmoet en dat dan in de buik van de ook zwangere Elisabeth het kind, dat Johannes de Doper zal worden, opspringt in haar buik. En dat opspringen, dat is voor Bach weer zo'n woord waar hij wat mee doet. Johannes, freudenvolle springen. En dat springen, dat, ja, daar is Bach dol op. Dat laat hij op alle mogelijke manieren horen. Het opspringen in allerlei leuke muzikale thema's en grapjes. Sprongetjes omhoog, de vreugde. Dus dan is na die zware sfeer van het eerste deel, die polyfonie, is de kerstsfeer alweer gevestigd. En deze kantate eindigt in E-klein weer met een koraal van dat koraal van Luther, maar dan het laatste. En E-klein is natuurlijk nog geen vrolijkheid, want u weet misschien dat het beginkoor van de Matthäus Passion ook in E-klein staat. Dus het is nog niet mis. Maar we gaan straks door met een veel vrolijker kantate. We gaan nu luisteren naar kantate BWV 121, Christum wir sollen loben schon.

Dat was Geen dag zonder Bach. Geen dag zonder Bach is er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. De speellijst kunt u vinden op onze website concertzender.nl en hier kunt u elke aflevering terugluisteren. Alle vragen, verzoeken en commentaar waar we erg blij mee zijn, kunt u sturen naar bach@concertzender.nl. Goedemiddag.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach bij de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Nu bieden wij u een editie aan met zowel vocale als instrumentale werken van Bach. Maar zonder inleiding en uitleg. Alle informatie over de stukken is te vinden in de programmagids op concertzender.nl en iedere aflevering kunt u terughoren via de site.